variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's Leukste, FM Goud.

best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen.

podiumparade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een hoedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinteriorkritiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: FM Goud. Liefde voor Limburg.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie je ook bent of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen is een dag niet geleefd.

Baanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Van Kinrooy tot Kortesum. Van

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-doe-het-zelf. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
1: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
2: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
0: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
2: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
0: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
3: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3. Een pelt.
5: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
6: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
7: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
8: Hallo, ik ben Jovali. En liefde voor Limburg betekent veel, veel, veel voor mij. Ik zou zeggen, ik kom graag naar Limburg.

Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de

0: and Netherlands. Tot dan.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
2: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
3: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
0: FM Goud, liefde voor Limburg.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

0: terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste retro

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buiten gewoon genieten.
0: You need this.
2: Eerlijkes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerlijkesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
4: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
5: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
5: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
5: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
7: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Opieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
8: Liefde voor Limburg.
9: Hallo, ik ben Mee Sommers en liefde voor Limburg zegt mij... Laat de zon in jullie hart.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit en kom samen de zomer inluid in Bree.
2: De Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
2: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
5: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
6: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Dit is het Regio Radio Nieuws.
8: Een internationaal onderzoeksteam met medewerking van de Universiteit Hasselt heeft voor het eerst het wereldwijde netwerk van mycorrhiza-schimmels in kaart gebracht. Die schimmels leven samen met plantenwortels en spelen een belangrijke rol bij de uitwisseling van voedingsstoffen en koolstof. Volgens de studie bedraagt de totale lengte van het netwerk ongeveer 110 biljard kilometer. De onderzoekers berekenden ook dat de schimmels jaarlijks zo'n 4 miljard ton CO2 naar de bodem transporteren. De resultaten kunnen helpen om klimaatmodellen verder te verfijnen en landbouwsystemen beter te begrijpen. De 102-jarige Lien Mangelschots uit Laakdal geniet volop van de bezoekjes van haar 2-jarige achterkleinzoon Alex. De jongen werd geboren net voor haar 100ste verjaardag en heeft een bijzondere plaats in haar hart. Lien woont nog steeds zelfstandig thuis en ontvangt elke zondag haar uitgebreide familie. Voor haar zijn de eerste stapjes en woordjes van Alex emotionele momenten. De familie verloor eerder een geliefde kleindochter, waardoor de komst van Alex nog meer betekenis kreeg. Dat ik dit nog mag meemaken, zegt Lien vaak. Steeds meer Limburgse scholen organiseren deze zomer een zomerschool. In vergelijking met vorig jaar openen 10 extra scholen hun deuren tijdens de vakantie. Vooral in Sint-Ruiden groeit het aanbod sterk met 5 zomerscholen tegenover 2 in vorig jaar. Leerlingen kunnen er extra ondersteuning krijgen voor taal, rekenen en spelling, gecombineerd met sport, spel en uitstappen. Ook scholen voor buitengewoon onderwijs stappen mee in het verhaal. Volgens de directie is er duidelijk vraag naar extra begeleiding tijdens de zomervakantie.
3: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
8: Vandaag blijft het overal in Limburg droog. Er zal ook regelmatig ruimte zijn voor de zon. De temperatuur komt uit op een maximum rond de 20 graden Celsius. De wind waait nog altijd matig uit het westen en kan wat killer doen aanvoelen.
3: FM Goud, liefde voor Limburg.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
0: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
2: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
3: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
7: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
8: Fivercool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op fiver-cool.be. Like ons ook op Facebook.
9: Pieters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
11: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
12: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
13: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
14: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivokale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivokale zonneglazen.
15: Liefde voor Limburg.
16: Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

0: in Peer. Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen. Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
5: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
3: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
6: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
7: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
6: Nijverheidsstraat 5. Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
8: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 872383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
9: uit binnen- en buitenland.
11: De snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een tweede ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
7: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.
12: Dit is het regioradio nieuws.
0: De 36-jarige Gwenda Willems uit Houthalen heeft een minuut extra mogen winkelen in een supermarkt in Zonhoven. De actie maakte deel uit van de viering van het 10-jarig bestaan van de winkel. Gewapend met een vooraf opgesteld plan snelde ze langs de rekken met wasmiddelen, shampoo, keukenpapier en pampers. Na exact 60 seconden moest ze naar de kassa. De buit had een waarde van ongeveer 230 euro. Volgens Gwenda ging de tijd veel sneller voorbij dan ze had verwacht. Een 46-jarige man uit West-Limburg is voor de rechtbank verschenen op beschuldiging van seksueel misbruik van zijn dochter. Volgens het onderzoek vonden de feiten plaats tussen 2020 en 2024. De man erkent één incident en wijt zijn gedrag aan een ernstig alcoholprobleem. Het slachtoffer vertelde de feiten volgens het parket zeer gedetailleerd. De procureur spreekt van bijzonder ernstige feiten en vraagt een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel. Het vonnis volgt later. Limburg is voorlopig de enige Vlaamse provincie zonder erkend centrum voor CAR-T-celtherapie. Dat is een innovatieve behandeling voor agressieve bloedkankers. Het Jesta ziekenhuis in Hasselt zegt aan alle internationale kwaliteitscriteria te voldoen, maar wacht nog op een erkenning en terugbetaling via het RISIF. CD&V noemt de situatie een postcode-loterij omdat Limburgse patiënten vaak naar Leuven, Gent of Brugge moeten reizen. Volgens Jesta betekent dat een extra belasting voor ernstig zieke patiënten. Het federale kader voor erkenningen wordt momenteel herwerkt.
10: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
0: Vandaag blijft het overal in Limburg droog. Er zal ook regelmatig ruimte zijn voor de zon. De temperatuur komt uit op een maximum rond de 20 graden Celsius. De wind waait nog altijd matig uit het westen en kan wat killer doen aanvoelen.
12: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goud Limburg.

0: Universe.
1: Ja, die staan echt in de frontlinie, zeg maar. En dat vind ik, dat zijn wel helden.
2: Elke zondag tussen 7 en 10, K4D, bij FM Goud. Good times, great music.

0: Circle in the Sand van Belinda Carlisle. FM Goud, de digitale radio van Limburg en ook jouw zomerradio. Je zit dus goed tot 10 uur voor een nieuwe Rob in het weekend. Van harte welkom op deze zaterdag de 13e juni. Met onder meer Shakira en Wyclef Jean, Hips Don't Lie.
1: Rob van Dalen.

FM Goud Limburg in het weekend, een hele goede morgen. Welkom, maak je klaar voor hitgeweld van de Britse band Slade. Die hadden vooral hits in de 70s. Maar ze scoorden ook in 1991 met deze radio, The Wall of Sound.

0: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Lenny Gravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
3: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service. Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service.

0: en Kempen.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling en natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
4: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendrix. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendrix.
3: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.

dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

Crazy van Seal. En na een zeer wisselvallige week gaan we dit weekend in Limburg weer de zomerse tour op. En nog niet helemaal droog vandaag, maar we gaan toch naar een zomerse 23 graden. Helemaal niet slecht. De muziek die mag er ook zijn. Zo dadelijk Axel Red uit de 90s, Je t'attends. Eerst naar de 80s met John Hyatt. Have a little faith in me. When

0: platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Nieuw in Peer, Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
0: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen? Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Projects. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
6: RMR Projects.
5: Maakt van ieder project een erezaak.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gas-

0: aarde- en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be. Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
1: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
2: Boelehoef 3 in Pelt.
3: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
4: Liefde voor Limburg. Mijn naam is Giel Kremers, ik ben prins carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt, dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen. Dat we allemaal samen luidkeels meezingen. Dat is voor ons Limburg.

shut dat al van onze eigen Axel Red. Je krijgt van mij nog enkele juni-weetjes. Juni heet ook wel de zomermaand of de braakmaand. Daar komen we zo meteen op terug. De meteorologische zomer die begint op 1 juni, maar de astronomische zomer begint rond 21 juni. Dus behoort het grootste deel van de maand astronomisch gezien nog tot de lente. Maar wij zijn alvast in een zomerstemming hier bij FM Goud Limburg. De gemiddelde dagduur van de maand juni is de langste van alle maanden. En wat die braakmaand betreft dan, die naam komt van het feit dat in die maand, de maand juni, dat in die maand het omploegen van het bouwland plaatsvond. Terug naar de muziek. En meer op in het weekend trouwens zo dadelijk tussen 9 en 10. Hier is John Parr met St. Elmo's Fire.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Westboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws.
8: Uit binnen- en buitenland. De snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een tweede ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.
10: Dit is het regioradio nieuws.
0: Een internationaal onderzoeksteam met medewerking van de Universiteit Hasselt heeft voor het eerst het wereldwijde netwerk van mycorrhiza-schimmels in kaart gebracht. Die schimmels leven samen met plantenwortels en spelen een belangrijke rol bij de uitwisseling van voedingsstoffen en koolstof. Volgens de studie bedraagt de totale lengte van het netwerk ongeveer 110 biljard kilometer. De onderzoekers berekenden ook dat de schimmels jaarlijks zo'n 4 miljard ton CO2 naar de bodem transporteren. De resultaten kunnen helpen om klimaatmodellen verder te verfijnen en landbouwsystemen beter te begrijpen. De 102-jarige Lien Mangelschots uit Laakdal geniet volop van de bezoekjes van haar 2-jarige achterkleinzoon Alex. De jongen werd geboren net voor haar 100ste verjaardag en heeft een bijzondere plaats in haar hart. Lien woont nog steeds zelfstandig thuis en ontvangt elke zondag haar uitgebreide familie. Voor haar zijn de eerste stapjes en woordjes van Alex emotionele momenten. De familie verloor eerder een geliefde kleindochter, waardoor de komst van Alex nog meer betekenis kreeg. Dat ik dit nog mag meemaken, zegt Lien vaak. Steeds meer Limburgse scholen organiseren deze zomer een zomerschool. In vergelijking met vorig jaar openen 10 extra scholen hun deuren tijdens de vakantie. Vooral in Sint-Ruiden groeit het aanbod sterk met 5 zomerscholen tegenover 2 in vorig jaar. Leerlingen kunnen er extra ondersteuning krijgen voor taal, rekenen en spelling, gecombineerd met sport, spel en uitstappen. Ook scholen voor buitengewoon onderwijs stappen mee in het verhaal. Volgens de directie is er duidelijk vraag naar extra begeleiding tijdens de zomervakantie.
4: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
0: Vandaag blijft het overal in Limburg droog. Er zal ook regelmatig ruimte zijn voor de zon. De temperatuur komt uit op een maximum rond de 20 graden Celsius. De wind waait nog altijd matig uit het westen en kan wat killer doen aanvoelen.

Tina Turner, simply the best. Een hele goede morgen, welkom terug bij Rob in het weekend. Op zaterdag 13 juni bij FM Goud, de digitale radio van Limburg. Met in dit uur onder meer de Limburgse weekendagenda. En we hebben muziek van onder andere Joe Cocker en ook de Red Hot Chili Peppers. Rob.

Goedemorgen, welkom bij Rob in het weekend van de 80s en de 90s en ook het weekend van Vaderdag, want dat is morgen weer zondag 14 juni. Muziek uit de jaren 80 van Diana Ross, dadelijk eerst een Brits duo Neil Tennant en Chris Lowe. En dan weet je dat ik het heb over de Pet Shop Boys. Terug naar 1990 met deze hit Being Boring.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
4: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
7: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Car Wash Club.
8: Like us on Facebook.
9: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
10: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Dat was even een amazing moment met de Kreuners. Joe Cocker komt eraan in Rob in het weekend na de Limburgse weekendagenda. Vandaag staat Mind Blues opnieuw garant voor een onvergetelijke dag vol muziek, sfeer en pure bluesbeleving. Het Mind Blues Festival brengt een krachtige mix van gevestigde namen en frisse talenten samen op één podium, goed voor een line-up die bruist van soul en groove. Mind Blues vanaf 1 uur vanmiddag op het Marktplein in Heusden-Zolder. Het gratis internationaal festival Beeldig Lommel vindt dit weekend plaats. Zaterdag en zondag telkens van 1 tot 5. Tientallen levende beelden, muzikale en mobiele acts halen hun beste performance boven om duizenden bezoekers te verwonderen in het prachtige stadcentrum van Lommel. Meer info vind je op beeldiglommel.be. En Kinrooi is een geweldige plek, maar in het aspergeseizoen is het in Kinrooi net nog wat leuker en lekkerder vertoeven. En hoe kan je dit beter ontdekken dan met een op maat gemaakte aspergeroute? Met de Kinrooise e-car kan dat. Die leidt je langs de uitgestrekte aspergevelden naar de lokale aspergeboeren. Langs de route staat her en der info die je meer uitleg geeft over het witte goud. En onderweg kan je ook deelnemen aan een quiz. Je kan de aspergeroute ook doen met een e-scooter. Meer info vind je op de site visitkinrooi.com.

0: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
3: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.

0: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
1: Bloemen van het Bloemenatelier, hetbloemenatelier.com.
2: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.

0: garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
1: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
2: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

Om af te ronden een plaat van de Duitse band The Scorpions en een straffe uitspraak van de Scorpions gitarist, want hij zei: "Some people still have something against Germany because of the world wars, so we wanted to show people there is a new generation. Our parents came with tanks, but we are coming with guitars and love and music." Al dus Rudolf Schenker van de Scorpions. Still loving you. En ik wens je nog een heel fijn weekend. Wat ons betreft graag tot de volgende Rob in het Weekend. Tot volgende zaterdag.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Dit is het Regio Radio Nieuws.
8: De 36-jarige Gwenda Willems uit Houthalen heeft een minuut extra mogen winkelen in een supermarkt in Zonhoven. De actie maakte deel uit van de viering van het 10-jarig bestaan van de winkel. Gewapend met een vooraf opgesteld plan snelde ze langs de rekken met wasmiddelen, shampoo, keukenpapier en pampers. Na exact 60 seconden moest ze naar de kassa. De buit had een waarde van ongeveer €230. Volgens Gwenda ging de tijd veel sneller voorbij dan ze had verwacht. Een 46-jarige man uit West-Limburg is voor de rechtbank verschenen op beschuldiging van seksueel misbruik van zijn dochter. Volgens het onderzoek vonden de feiten plaats tussen 2020 en 2024. De man erkent 1 incident en wijt zijn gedrag aan een ernstig alcoholprobleem. Het slachtoffer vertelde de feiten volgens het parket zeer gedetailleerd. De procureur spreekt van bijzonder ernstige feiten en vraagt een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel. Het vonnis volgt later. Limburg is voorlopig de enige Vlaamse provincie zonder erkend centrum voor CAR-T-celtherapie. Dat is een innovatieve behandeling voor agressieve bloedkankers. Het Jesta ziekenhuis in Hasselt zegt aan alle internationale kwaliteitscriteria te voldoen, maar wacht nog op een erkenning en terugbetaling via het RISIF. CD&V noemt de situatie een postcode loterij omdat Limburgse patiënten vaak naar Leuven, Gent of Brugge moeten reizen. Volgens Jesta betekent dat een extra belasting voor ernstig zieke patiënten. Het federale kader voor erkenningen wordt momenteel herwerkt.
7: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
8: Vandaag blijft het overal in Limburg droog. Er zal ook regelmatig ruimte zijn voor de zon. De temperatuur komt uit op een maximum rond de 20 graden Celsius. De wind waait nog altijd matig uit het westen en kan wat killer doen aanvoelen.
9: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: have your attention.
1: The Music Podcast.
0: Music.
1: Met Mark Huilebroek. Met vandaag...
2: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to Mark.
3: Yes, ex-Take That Robbie Williams in de show vandaag. Een interview uit de tijd dat de meisjes nog voor zijn deur kampeerden.
2: No, there isn't, you know, but there is, like, you know, not, no, but no, no, no English fans camp. There's all Italian and German fans that seem to hang outside my house, which is really annoying.
4: Why English and German and Italian? Why not the English fans, you think?
2: Because they've grown up now.
3: Grappig. Engelse fans zijn volwassener geworden. Ja. Wat was Robbie Williams zijn leukste ervaring ooit in de showbusiness?
2: Probably doing the Brits with Tom Jones. That was my favorite musical experience. That's about it.
3: Een tv-optreden dus met Tom Jones tijdens de uitreiking van de Brit Awards enkele jaren geleden. Nu, wat doet Robbie Williams als hij niet met muziek bezig is? Heeft hij eigenlijk wel hobby's?
2: No, I have no hobbies. I just do music and that's my hobby at the minute. Work's a hobby, it's fun.
3: Ja, ja, werken is zijn hobby dus. Jaren geleden was Robbie Williams een teenager-idool. Lees ten tijde van Take That natuurlijk. Was dat een leuke tijd voor hem?
2: In Europe, I seem to be, but in England, people are listening to my music, which is great. I don't like being a teenager, I don't know. It doesn't make me happy.
4: Can you do something against that?
2: It's not that I want to get away from it. I appreciate anybody listening to my music and putting me where I am, and that's great. But I just, you know, I don't want to be remembered for having a great arse. I want to remember for having a great voice and just great songs.
3: Zo, Robbie wil altijd herinnerd worden als een groot zanger met geweldige stem en toffe songs. En je kent Robbie, hij is altijd de plezantste geweest thuis.
2: Yeah, I suppose so. I couldn't tell you a joke right now, but yeah, I'm quite happy and quite humorous.
4: Okay, but are you a joker?
2: Yeah, I suppose so.
3: Tja, Robbie komt uit een boyband. Houdt hij nu nog van boyband muziek?
2: No, I think it's crap. But I think that if, you know, they're enjoying themselves and they're living a dream and somebody's enjoying them, then that's fine.
3: Oké, en toch heeft Robbie Williams heel wat Belgische fans hier. Is er toch iets wat hij van hen zou willen krijgen?
2: I'd like to receive just the thanks that they've enjoyed my album and enjoyed listening to it and they've got something out of it. I think that if anybody gets anything out of my records, then that's all that I can receive. Enough.
3: Zijn platen blijven kopen, dat maakt Robbie Williams gelukkig. Dankjewel fans, dankjewel luisteraars. Je bent een engel, Robbie.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
7: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
0: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O. Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
8: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
9: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats om de wereld rond te reizen bij de klimaatlezing van VRT-weerman Bram Verbrugge. Ontdek hoe het komt dat onze aarde veel te snel opwarmt, wat de gevolgen daarvan zijn, maar ook wat wij eraan kunnen doen. Verkrijg meer inzicht in de grote uitdagingen waarvoor we staan en verkrijg uw tickets via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Shane Barefoots, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
10: bijkleuren je dag. Al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio. De best beluisterde regionale radio van de provincie.

radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud. En dit is deze maand onze Limburgse lieveling, Tina Bright, My Life.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken. Want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming. Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
2: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
0: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving. Bij Covamo combineren we al meer dan

Bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo. Toyota Limburg.

0: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
1: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
2: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
1: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
0: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
8: 5 studenten KMO en ondernemen van de UCLL Diepenbeek beginnen dit najaar met hun eigen pop-up project Muse en Melt. Ze maken handgemaakte kaarsen in de vorm van cocktails, zoals Pornstar Martini en Espresso Martini, plus bloemen uit kaarsenvet. Ze werken samen met leerlingen van Campus De Helix in Maasmechelen voor houten en gerecycleerde onderzetters. De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen en later volgt een webshop en een fysieke pop-up winkel in 2027. 12 leerlingen van Buzo Sint-Gerardus in Diepenbeek hebben samen een eerste verhalenbundel geschreven, tussen fantasie en werkelijkheid getiteld. De jongeren tussen 15 en 19 met een motorische of neuromotorische beperking werkten samen rond thema's als fantasie, avontuur en emotie. Het project werd begeleid door leerkrachten en auteur Erik Persoons. Het boek wordt voorgesteld op 21 juni tijdens het zomerfeest van de school en zal daar ook verkocht en gesigneerd worden. In Bree is de derde editie van het Limburgs kampioenschap biertonrollen georganiseerd en die trok meer deelnemers dan ooit. 22 teams namen het tegen elkaar op en rolden een bierton zo snel mogelijk over een uitdagend parcours. Het evenement wordt georganiseerd door de VZW Ze Zijn Zo, die met de opbrengstactiviteiten steunt voor kinderen met een beperking en hun gezinnen. Volgens de organisatoren draait het vooral om plezier en beleving en komt er volgend jaar zeker weer een nieuwe editie.
6: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Iets te melden. Reageer? App ons. 0496 87 23 83. We zijn er voor jou. Jij.

The Eye of the Tiger, stevig plaatje van Survivor uit 1982. Alhoewel stevig, in die tijd noemden wij dat stevig, maar als je vergelijkt met wat er sindsdien is uitgebracht, dan kun je het eigenlijk een gewoon plaatje noemen. Hè? Celine Dion en Peebo Bryson nu met Beauty and the Beast.

Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tik

0: lampen, airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving. Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
3: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be. Fevercool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
5: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

Ik ben Jan Dalemans, burgemeester van Hechtsel Exel. En voor mij betekent liefde voor Limburg, gastvrijheid, vriendelijke mensen en vooral gezellig in het groen.

Red Hot Chili Peppers and the Other Side. We hebben in dit programma weer de gewone ingrediënten. Straks, net voor 13 uur, komt Christophe langs met zijn muziek, weet je. Maar we hebben op het einde van dit uur zometeen dus ook weer ons piekplaatje. Maar nu eerst Gloria Estefan. Here we are.

0: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
3: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.

0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3 in Pelt.

Je hoort de Britse boysband Ultimate Chaos met Casanova. De Britse boysband werd in 1992 opgericht door Simon Cowell en die ken je wellicht nog van Britain's Got Talent. De leden waren toen in 1992 piepjong, dat mag je letterlijk vatten, want de jongste was pas 9 jaar. Het duurde echter nog een viertal jaar voor ze echt doorbraken met deze Casanova. Het nummer werd in 1997 door Ultimate Chaos uitgebracht, maar werd pas een jaar later in 1998 een wereldwijd succes. Maar zoals misschien verwacht van zo'n boysband was het geen origineel nummer. Het werd voor het eerst uitgebracht in 1987 al door de Amerikaanse R&B-groep Leavert. En Leavert, dat waren de twee zonen van Eddie Leavert. En dat is dan weer de oprichter en zanger van The OJ's. Het originele nummer Casanova werd in 87 een grote hit in de US. Maar bij ons bleef het wat onder de radar steken. Tot vandaag. Tot wij het hier even oprakelen in ons pikplaatje. Dit is Leavert, 1987, Casanova.

gek toch, hè? Hoe je met enkele andere instrumenten een nummer 10 jaar jonger kunt doen klinken. Want dit klinkt toch echt typisch 80's, hè? 1987. Casanova, terwijl die versie van Ultimate Chaos toch echt wel te catalogeren valt onder een echt 90s nummer. Hè. En intussen is de discussie opgeleid hier in de studio. Hoe spreek je die naam eigenlijk uit? Is het Levert of is het Levert? Ik zou het begot niet weten. Ik heb het proberen opzoeken tijdens de tijdsduur van deze plaat, maar niet gevonden. In elk geval, het is ons pikplaatje voor vandaag.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws.
8: Uit binnen- en buitenland.
10: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil 110 miljard dollar betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijke kans op een bui en tot 8 graden.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

Tom Robinson en Listen to the Radio. En dat kan ik je alleen maar aanladen te blijven luisteren naar de radio. En vooral dan naar FM Goud. Hè. Welkom in dit tweede uur weekend, Bart. Bijzonder goeiemiddag. Er zijn er waarschijnlijk weinigen die in één programma je en goeiemorgen en goeiemiddag kunnen wensen. Dat kan ik gelukkig wel elke zaterdag hier bij Goud. Met muziek van de Dire Straits en Brothers in Arms. These mist-covered mountains.

Even een rustpunt bij het eten. De Dire Straits en Brothers in Arms. Mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten trouwens. Is anders nu. Dana International en Diva.

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
2: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
0: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
8: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
9: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

Nee, nee, Jerry. Ja, hoe zou het nog zijn met... Moet er ineens een programma van maken met alle artiesten waar je eigenlijk niks of nauwelijks toch iets van hoort. Zoals deze Nee, nee, Jerry, wel groot in de jaren 90. Onder meer met deze Woman. En Level 42 waren dan weer groot in de jaren 80. Children's Aid.

0: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
2: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
2: Jij zijn rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.

0: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Cor Haan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op corhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via corhaan.be.
2: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue-collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
3: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
4: Belettering.
3: Lichtreclame en zuilen.
4: Frees- en doorsletters.
3: Lasersnijden en graveren.
4: Full color digitale druk.
3: Spandoeken.
4: Vlaggen en banieren.
3: Webdesign.
4: Textielbedrukking.
3: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
5: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio.

0: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
1: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
2: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

0: Roxette en Fading Like a Flower. Onze muziekkenner Christophe Van Dam is er weer komen bij zitten.
1: Dieter Bohlen drukte een onmiskenbaar stempel op de Europese popgeschiedenis. Begin jaren 80 schreef hij tijdens een vakantie op Mallorca een song die de basis zou vormen voor You're My Heart, You're My Soul. Omdat Thomas Anders dit nummer niet onder eigen naam wilde zingen, richtte Bohlen Modern Talking op. En dat bleek een schot in de roos. Met wereldhits als You're My Heart, You're My Soul, Cherry Cherry Lady en Brother Louie werd Modern Talking een van de succesvolste acts van de jaren 80. Ook na de herstart, later in 1998, scoorde het duo met het album Back for Good.

Modern Talking en Cherry, Cherry Lady. Het weekend van de 80s en de 90s blijft maar doorgaan hier bij Goud. Maar deze weekendbart voor vandaag, die zit erop. Bedankt voor het luisteren, veel plezier bij de collega's hier. En wat mij betreft graag tot volgende week.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Kerk.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
9: uit binnen- en buitenland.
11: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders gaat de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil 110 miljard dollar betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijke kans op een bui en tot 8 graden.
7: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
1: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
2: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag, van 14:30 tot 17:00.
5: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt... of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
4: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
6: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
7: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
8: Project. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
9: RMR Projects.
8: Maakt van ieder project een erezaak.
10: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met

0: onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Pai Dieu.
1: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pai Dieu.
2: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
3: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
4: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Liefde voor Limburg.
8: Hallo, ik ben Johan Veugelers en Liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Nieuw in Reppel, de Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
2: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
4: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 11 juni, een optreden van The Music Boys. Trompetist en drummer Dixieland en Oldies.
4: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
5: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
6: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
2: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
7: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
8: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
9: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

Monté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.

0: NS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
1: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
1: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
1: Full color digitale druk.
0: Spandoeken.
1: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
1: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
2: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
3: Bruisendlommel.be.
4: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
5: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
6: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
7: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
8: Ik ben Lotte van Wezenmaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
9: 5 studenten KMO en ondernemen van de UCLL Diepenbeek beginnen dit najaar met hun eigen pop-up project Muse en Melt. Ze maken handgemaakte kaarsen in de vorm van cocktails, zoals Pornstar Martini en Espresso Martini, plus bloemen uit kaarsenvet. Ze werken samen met leerlingen van Campus De Helix in Maasmechelen voor houten en gerecycleerde onderzetters. De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen en later volgt een webshop en een fysieke pop-up winkel in 2027. 12 leerlingen van Buzo Sint-Gerardus in Diepenbeek hebben samen een eerste verhalenbundel geschreven, tussen fantasie en werkelijkheid getiteld. De jongeren tussen 15 en 19 met een motorische of neuromotorische beperking werkten samen rond thema's als fantasie, avontuur en emotie. Het project werd begeleid door leerkrachten en auteur Erik Persoons. Het boek wordt voorgesteld op 21 juni tijdens het zomerfeest van de school en zal daar ook verkocht en gesigneerd worden. In Bree is de derde editie van het Limburgs kampioenschap biertonrollen georganiseerd en die trok meer deelnemers dan ooit. 22 teams namen het tegen elkaar op en rolden een bierton zo snel mogelijk over een uitdagend parcours. Het evenement wordt georganiseerd door de VZW Ze Zijn Zo, die met de opbrengstactiviteiten steunt voor kinderen met een beperking en hun gezinnen. Volgens de organisatoren draait het vooral om plezier en beleving en komt er volgend jaar zeker weer een nieuwe editie.
7: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Het weekend van de 80s en de 90s, maar geen zorgen, de zomerhits blijven doorgaan. En dan heb je net al van kunnen genieten. Culture Club and Do You Really Want to Hurt Me?
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: Deze zaterdagmiddag gaan we nog genieten van Life and Overcome. Even

13 juni, voordat je het weet zit je alweer in de helft van de maand juni. Straks Fleming en Meteor, en het is niet nodig. Alison Moyet en Weak in the Presence of Beauty. En The Sultans, Can't Take My Hands Off You.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilderen en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
0: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zelle. Zijn nummer is 0499-23-2650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
5: WGT Technics uit Pelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op wgttechnics.be.
6: Extra koel- of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
7: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
9: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
10: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

Jij bent nog steeds de enige voor altijd. You're still the one van Shania Twain. Cher, daar blijven in geloven. En Taco, Putin on the Ritz.

0: in Peer. Yildirim Slagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Yildirim Slagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledig.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
4: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497-2999-93.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een carwrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze carwrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
8: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

FM Goud in het weekend van de 80s en de 90s, zelfs met Belgisch materiaal. Soul Sister and the Way to Your Heart.

Zaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Ik weet het niet, maar ik denk niet dat we het jaartje ooit te dicht krijgen daarboven. The Hole of the Moon van de Waller Boys. FM Goud Limburg, blijf genieten van de hits van ons samen met Vanessa Carlton en The Thousand Miles.

Somber en Homebreak. David Lee Roth en Just Like Paradise. Ja, inderdaad, hij kan er al over vertellen. En Accession, we zijn fier dat we nog eens boven gehaald hebben. Welcome to my world.

zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De

0: Een voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
2: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
3: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3 in Pelt.
8: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
9: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
10: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

Ik zou er best wel eens willen gaan wandelen. En dan ook nog misschien in het gezelschap van Bruce Springsteen. The Streets of Philadelphia. Robbie Williams en Angels. En je mag meezingen met Boston en het verhaal van Amanda.

0: Domino in concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
1: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
2: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
1: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
2: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
1: En kan ik ook meedoen?
2: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
3: Zomer in Peer. Plezier voor jong en oud.
4: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen.
5: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
6: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant. Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
10: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
11: Belettering.
10: Lichtreclame en zuilen.
11: Frees- en doorsletters.
10: Lasersnijden en graveren.
11: Full color digitale druk.
10: Spandoeken.
11: Vlaggen en banieren.
10: Webdesign.
11: Textielbedrukking.
10: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
12: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
13: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@evengoud.be.

Zijn ze even mooi of zijn ze even griezelig? The Girls on Film van Duran Duran. Ik weet het niet. Maar goed, fijn dat je bij ons bent en hopelijk blijft. Want de weekendprogramma's City gaat gewoon verder. Morgen voormiddag is het vooral informatief. Maar René die begint al aan om 7 uur in de ochtend. Fijn dat je bij ons blijft. Tot morgen.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws.
8: Uit binnen- en buitenland.
10: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven ze in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlander Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FM Goud.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree. Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Rommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenmeer.

0: 2000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout je de brandweer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste

0: FM Goud, feest mee! Hoor je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
0: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
1: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
0: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
2: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
3: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: Platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Nieuw in Peer, Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7 uur. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer, Jilderimslagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
5: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
6: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
7: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
8: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
9: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
10: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
11: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
12: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
13: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
14: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
15: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
16: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
17: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
18: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Koreaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: De varkensboer uit Geerle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlander Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Boer zoekt bier keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zelf zout je de brandweer niet bellen.
1: Terwijl s'avonds...

0: Ook FM Goud? Feest mee!
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
3: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
7: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
9: Liefde voor Limburg.
10: Liefde voor Limburg. Trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Elkaar niet kunnen missen. Alsjeblieft.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
7: Bosrand, buitengewoon genieten.
8: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
7: Bosrand, buitengewoon genieten.
8: You need this.
9: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
10: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
11: Belettering.
10: Lichtreclame en zuilen.
11: Frees- en doorsletters.
10: Lasersnijden en graveren.
11: Full color digitale druk.
10: Spandoeken.
11: Vlaggen en banieren.
10: Webdesign.
11: Textielbedrukking.
10: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
12: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Jaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Jaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyjaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Jaanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd 2e, de Noor Johansen 3e. Kian Uitenbroeks finishte 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog 1 etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.
11: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
12: 5 studenten KMO en ondernemen van de UCLL Diepenbeek beginnen dit najaar met hun eigen pop-up project Muse & Melt. Ze maken handgemaakte kaarsen in de vorm van cocktails, zoals Pornstar Martini en Espresso Martini, plus bloemen uit kaarsenvet. Ze werken samen met leerlingen van Campus De Helix in Maasmechelen voor houten en gerecycleerde onderzetters. De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen en later volgt een webshop en een fysieke pop-up winkel in 2027. 12 leerlingen van Buzo Sint-Gerardus in Diepenbeek hebben samen een eerste verhalenbundel geschreven, tussen fantasie en werkelijkheid getiteld. De jongeren tussen 15 en 19 met een motorische of neuromotorische beperking werkten samen rond thema's als fantasie, avontuur en emotie. Het project werd begeleid door leerkrachten en auteur Erik Persoons. Het boek wordt voorgesteld op 21 juni tijdens het zomerfeest van de school en zal daar ook verkocht en gesigneerd worden. In Bree is de derde editie van het Limburgs kampioenschap biertonrollen georganiseerd en die trok meer deelnemers dan ooit. 22 teams namen het tegen elkaar op en rolden een bierton zo snel mogelijk over een uitdagend parcours. Het evenement wordt georganiseerd door de VZW Ze Zijn Zo, die met de opbrengst activiteiten steunt voor kinderen met een beperking en hun gezinnen. Volgens de organisatoren draait het vooral om plezier en beleving en komt er volgend jaar zeker weer een nieuwe editie.
0: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. Liefde voor Limburg en liefde voor het weekend. Maak er een topweekend van, samen met je Gouden Radio.

Een hele fijne goede avond. We zijn hier wel bij FM Goud. We zitten tussen 7 en 9 hier op jullie Gouden Radio. En we gaan er lekker 2 uur mooie muziek van maken. En mooie plaatjes draaien voor jullie allemaal. Zoals deze waar ik mee begonnen ben om het weekend lekker leuk in te zetten. Michael Jackson en Bad. Welkom bij FM Goud.

Jongens, met deze Juanes en La Camisa Nera, een hitje van 2006 ondertussen weer. Freek en Suzanne hebben de nieuwe single uit, Halverweg. En niet te vergeten deze van Yes, and The Only Way Is Up. En zeker in het weekend moeten we naar boven gaan. Samen met Mike's and the Mechanics en Over My.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
2: Zomer in Peren. Dichtbij, maar onvergetelijk.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
5: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be. Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Hey, ik ben Michel. De radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
0: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: How do you do? Wie vraagt het natuurlijk? Roxette, die vroegen het al in 1992. En we zeggen nog steeds, I'm doing fine, beter gezegd. Queen staat eraan te komen met Heaven for Everyone. Een hemel voor iedereen. Laten we hopen dat we daarop kunnen rekenen. En dan Bruce Willis, Under the Boardwalk op zaterdagavond. Moet kunnen.
1: To Bruno. Say.

0: weer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste retro en

0: luisterinfo boersbier.be. Ook FM Goud, feest mee!
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
5: RMR Projects.
6: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
5: RMR Projects.
6: Maakt van ieder project een erezaak.
7: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
8: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

for everyone. Dit nummer heeft Freddie Mercury speciaal geschreven voor het overlijden van zijn vader. Heaven for everyone. En dat zal hij ook wel beloofd hebben aan zijn vader, dat hij een hemel zal maken voor iedereen. En dat heeft hij toch wel zo goed mogelijk gedaan met zijn muziek. Want hij heeft zoveel mooie dingen achtergelaten. In ieder geval, mijn eerste uur is weer voorbij gevlogen. Dat wil zeggen dat ik voor jullie nog een paar nummertjes heb voordat ik eruit ga. Simple Minds, Alive and Kicking and Bewitched Rollercoaster. Tot 7 na de klok van 8 uur hier bij FM Goud. Yeah.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Zuidboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Dit is hem. De radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

Zo, dan zijn we weer terug. We hebben nog een aan tot de klok van tot 9 uur hier bij Van Goud op zaterdagavond. Moet dat kunnen. We gaan nu een beetje voorbereiden op het stapje in de wereld te zetten met lekkere muziek een uurtje lang nog. En dan gaan we natuurlijk een lap opgeven daarna. Blondie staat er aan te komen. Of hebben we ze juist gehad? Die staat er niet aan te komen. Maar hebben we juist gehad? Met Rapture, een hitje uit 1981. Welkom bij Limburg's leukste FM Goud. En zeker op zaterdagavond.

Coldplay en La Vida, La Vida, een hitje 2008 ondertussen. Camera staat aan te komen, Be Mine, en dan Alcatraz, Camera en Somewhere in My Heart. Daar hebben we natuurlijk allemaal een plaatje voor iemand vrij. En KCG en Jojo en All My Life.

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout je de brand weer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste rit

0: Van Goud, feest mee!
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
2: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
4: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499... 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
6: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
7: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
8: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is C-E-R-T-A-S-S.
9: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Ga naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
10: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: Meubelen Geuzens. Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwe in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook. Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goud Limburg.
1: Ja, ik was deze

I am wel af en toe een keertje wat tijd, maar zullen we zeggen. Het is ook weekend in ieder geval. De Lighthouse Family zong het in ieder geval in de jaren 90, geloof ik. Joe Cocker staat aan te komen. Have a little faith in me. Heb een klein beetje vertrouwen in mij dat ik de leukste platen voor jullie ga draaien. En dan komt het wel goed. Samen met de House Martins en de Caravan of Love op zaterdagavond. Hoe mooi kan dat zijn?

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
3: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
4: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
2: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
6: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jimbo.
7: Prijs en Vlommel.
2: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Joe Cocker en Have a Little Faith in Me. PhD staat aan te komen. I Won't Let You Down. Dat gaan we zeker niet doen, maar ik ga wel zeggen dat we met tijd op zitten, dat we terug zijn. En maandagmorgen om 11 uur, of anders volgende week zaterdag weer om 7 uur. Ik heb voor Shaggy Ol klaarstaan met Oh Carolina. Ik ga een heel fijn weekend wensen. Zet nog een stapje in de wereld. Geniet ervan. En we horen elkaar of zien elkaar wel ergens. Bye bye, kus. En nog een heel fijn weekend.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. facebook.com/FM Goud. En geef ons snel een like.

0: Iets na 9 worden hier bij jou FM Goud Limburg met Bob Marley en Buffalo Soldier uit 1983 bij jouw hits van goud. Ja, we zijn alweer vertrokken met naast mij niemand minder, want die mocht ook niet ontbreken vandaag. Dat is, dames en heren, Peter van Aalst.
1: Hey, dag Flo. Naast mij natuurlijk Flo, hè? DJ Flo.
0: Ja, dank u, dank u. Goed, we zijn weer vertrokken hè, met uurtjes lange muziek, Peter. Het is weer al zaterdag, maar niet vrijdag de 13e. We zijn zaterdag de 13e.
1: Zaterdag de 13e.
0: Hoe kan dat nu zaterdag de 13e zijn in plaats van vrijdag?
1: Ja, dat valt voor hè, soms.
0: Misschien is het een ongeluksuitzending, dus ik houd vast.
1: Ja, houd vast houden, ja, dat moet je zeker doen. Trouwens, we hebben, is het dit jaar of vorig jaar, denk ik, het zal vorig jaar geweest zijn, zelfs twee vrijdag de 13e gehad achter elkaar.
0: Ja,
1: dus dat kan zelfs ook voorkomen.
0: Ja, voilà. Alles is mogelijk. De natuur heeft zijn wonderen.
1: Een zwarte kat kan bij mij niet helpen, want ik heb er elke dag één.
0: En die had... dat is Yoda? Nee.
1: Ja, het is Yoda, inderdaad.
0: Yoda, voilà. Ja. Ik vergeet jouw huisdieren niet.
1: Nee.
0: Goed, je hebt alweer... je hebt goede muziek meegebracht, en ik ook. Dus vertel eens, wat staat er op ons lijstje?
1: Belangrijk bij FM Goud, Limburg, dat is muziek natuurlijk. De Nightcrawlers zijn erbij, Smoots ook nog, Danny Swims. De Four Non Blondes zijn erbij. Blow Monkeys, de Chumbawamba, Nina, Barbara Tex, Meteor en Stevie Wonder.
0: En nu Parachute to the Nillies en dat naar 2004 met Keen en Somewhere Only We Know. Goedenavond.
1: Goedenavond.

0: Queen en dat met Somewhere Only We Know uit 2004 voor nog die 80's met Bob Marley met zijn Buffalo Soldier.
1: Ja, we hadden hem vorige week ook al, hè, onze Bob Marley hier op onze plateau. En vandaag krijgen we hem gewoon terug, maar absoluut omdat hij goed is. Ja. Gelukkig maar. Straks nog veel, nog iets, een weetje over Bob Marley. We hebben het er vorige week al over gehad. Waaraan is hij gestorven? We hebben het er vorige week ook verklapt. Maar er zijn veel mensen die vorige week misschien niet kunnen luisteren hebben. Ja. Dus kunnen het vandaag misschien wel even straks even zeggen. Maar goed, we gaan naar goede muziek alvast naar 1984 met straks Moods en Love Games. We hebben ook een nieuwe van Teddy Swims en Mr. Know It All. En we gaan met de verrassingsplaats straks naar 1993 van de Fornon Blondes. Maar eerst alweer 90's. En dat is zeker een bekende. En dat is echt een zaterdaghit, hè? Echt een zaterdaghit.
0: Ja, inderdaad. We gaan uit het gouden jaar 95 en deze keer met de Nightclowers en Push the Feeling On.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
4: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
3: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
5: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
6: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
7: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
8: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek treffie.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffie.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffie.eu.
9: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
10: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
11: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
12: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
13: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via Goossens.

Digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze.

gebeurt in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: Uit 1993 deze verrassingsplaat van de Fornum Blondes en What's Up. En daarvoor nog de nieuwe van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Die kreeg ik ook nog uit de 80s, 84, met Schmoets en Love Games. En die zaterdagplaat Nightcrawlers en Push the Feeling On. En Peter, ik ging nog iets vertellen over nog een vorige plaat van Bob Marley. Beloofd is beloofd, hè? Ja, zo doen we het hoor. Ik hier bij FM Goud Limburg. Dus Bob Marley, waaraan is hij overleden? Voilà, voor de mensen die het vorige week niet hebben gehoord, overleed op in 1981 op 36-jarige leeftijd, helaas zeer jong, aan de gevolgen van uitgezaaide huidkanker. Dat was ontstaan onder zijn teennagel, wat hij aanvankelijk had aanzien voor een voetbalblessure. Maar ja, vanwege zijn geloofsovertuiging weigerde hij zijn teen te laten amputeren en de kanker verspreidde zich uiteindelijk door zijn hele lichaam en bereikte zijn longen en hersenen, wat hem dus helemaal fataal werd. 36 jaar is jong, Peter. Marley op 36-jarige leeftijd zo moet overlijden.
1: En zeggen dat hij eigenlijk kon gered worden, hè, want als hij natuurlijk zijn operatie gedaan, dan had hij daar geen gevolgen
0: aan. Misschien had hij zeker nog geleefd.
1: Ja, maar hij was dus Rastafari-bewegingslid en die mogen geen lichaamsdelen afzetten. Dus daarmee heeft hij dat natuurlijk ook gedaan. Trouwens, ook wat een leuk weetje is van hem. Je hebt de King of Pop.
0: Ja,
1: dat is
0: de Michael Jackson, dat is de King of Pop.
1: En wat is dan Bob Marley?
0: De King of... De King of... de Rasta King of... De King of...
1: Reggae.
0: Reggae. Ik was aan het denken aan de muziekstijl. Reggae, inderdaad.
1: Voilà, kijk.
0: Ja, Bob Marley is helemaal reggae. Mm-hmm. Ja,
1: inderdaad.
0: Goed, dus mensen, als je iets voelt of je bent ziek, ga naar de dokter, laat het onderzoeken, want wij willen niet dat je zo jong zou al overlijden. Doe er iets aan en laat het allemaal spoedig en tijdig onderzoeken. Want kijk, Bob Marley was een jaartje ouder dan ik, 1981, ik ben van 82. Op 36-jarige leeftijd, dat is een beetje te vroeg. Goed, straks door naar weer al 5 klassiekers, want we gaan naar 1997 met Chumbawamba en Thumping. Maar de 80's staan hier ook alweer.
1: Ja, we gaan het een beetje explosief maken. Dat doen we met in het gouden jaar 87, de Blow Monkeys.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondag namiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer in Luik in Bree.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs. Gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem. Lochtstraat 28, net over de grens, in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Jumbo Wamba met Tap Tap Pink uit 97. Daarvoor nog wat Blue Monkeys met You Don't Owe Me.
1: Inderdaad, Peter. Goed, en na die 5 klassieker gaan we gewoon door. Met allemaal goede dingen, zoals uit 1994 Barbara Dex en True Love. Barbara Dex, zalige stem trouwens. En ik heb er nog mee opgetreden, hè, met Barbara Dex, dus ik mag dat wel zeggen.
0: Ja.
1: Hey. Ja, ja. En, ja, wat ging je zeggen?
0: Nee, ik heb niks gezegd.
1: Ja. Nee. Goed, ook nog een meteor komt eraan met groot eentje van enkele jaren terug. De 80's, na 1985 gaan we ook met Stevie Wonder en met Party Time Lover. En misschien nog Right Set Fred, maar alleszins eerst nog de 80's in.
0: Ik ben even
1: weg. Het is Duitse zanger.
0: Ja. We gaan naar het grote jaar 83 deze keer. En eentje ga ik ervan meenemen. Maar goed, ja. We gaan op zwier met Nina met 99 Luftballons.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

0: Iets na 10 geworden hier bij jou, FM Goud Limburg. En dat met Cher en If I Could Turn Back Time uit 89. Ja, Peter, konden wij dat ook maar de tijd terugdraaien?
1: Oh, maar dat is een beetje naar levensmotto geweest, hè. Turn Back Time. Want ze heeft zich ook een aantal keren heruitgevonden als het terugminder ging enzovoort. Een dame die heel wat verschillende stijlen ook heeft aangenomen enzovoort. En je moet het maar doen, hè. Zo jong, jonge dame begon. En toch in hele leeftijd doorgegaan eigenlijk. Moet je
0: kunnen. Ja, absoluut. Ja, want Cher is van 1946, hè? En ze leeft nog steeds.
1: Nog steeds, ze maakt nog altijd platen. Ze heeft zelfs een stemcomputer als eerste echt door laten breken enzovoort. Ja, ze heeft heel wat bewogen in de popwereld.
0: Ja, met inderdaad het nummertje Believe, hè? Ja. De dansnummertje uit de 90's. Goed, muziek alweer meegebracht vandaag. Ja. En wat krijgen we op het programma allemaal?
1: Straks krijgen we werk nog van Diana King. Ook nog Level 42. Take That is erbij. De Hot, of Red Hot Chili Peppers, beter gezegd. Santana is erbij. Mylène Farmer. Dixie's Midnight Runners. Betty Midler. Fun met Janelle Montagnier. En Christopher Cross.
0: Mooi zo. We gaan naar 2000 nu. Exact 2000. Met Anouk en Michelle.

0: Anouk en dat met Michelle uit het jaar 2000, ervoor nog die 80s en dat met Cher met If I Could Turn Back Time. Maar ik moet altijd pijzen als ze zegt zo van turn back time aan die radioknoppen van vroeger van die radio. Ja. Zo van verder terug en ja.
1: Ja, maar dat de vroeger was dat leuk, hè. Die knop kon je draaien en dan ging de frequentie ging naar beneden en dan rechts was naar boven. Ja. En dat was van binnen met een draad, een systeem met draad eigenlijk, hè, een radiotweeter. En die draad, na zoveel tijd, bleef dat wel eens hangen, of klopte die frequentie nu niet echt meer? Dat erop stond, dat was zo van een beetje gokken van, dat zal die zender zal daar ergens wel liggen, of die zender zal daar ergens wel liggen. Dat is een beetje puur gok, nu is gewoon digitaal.
0: We komen echt wel uit die tijd dat we met onze radioantennes zelfs op het dak aan het lopen waren, van voor naar achter tot... Ja, hij geeft en dan uiteindelijk laat hem los en dan is het weg.
1: En het toppunt van het verhaal, hè, en dan spreek ik vooral met de FM-radio, bij DAB Plus heb je dat niet echt. Maar bij de FM, voor de mensen die ons nog beluisteren met FM, of nog FM-radio luisteren, het was altijd zo, hè, als je gekraak had op de radio, je nam de antenne vast, de gekraak was weg. Ja. Je liet de antenne los, of je ging weg, weer gekraak. Ja. Zo was het altijd. En hoe komt dat? Dat leggen we straks uit.
0: Ja. Goed.
1: We gaan naar 1985 straks, met alweer goede muziek. Level 42 en Something About You. Take That komt met nieuw werk eraan. Straks meer erover met You're a Superstar. Ze blijven gewoon doorgaan, hè, Peter. Take That, absoluut. Ze bestaan uit 1990, maar straks meer erover. Mm. En we hebben nog een verrassingsplaat van de Red Hot Chili Peppers. Maar we mogen één dame zeker niet vergeten. Ze komt niet, ze is niet de Engelstalige, of tenminste de King of the Queen, de overleden Queen van Engeland, maar wel een andere.
0: Ja, laten we zeggen, het is misschien een queen in de popmuziek.
1: Absoluut.
0: Maar ze heeft wel de naam.
1: Het is een king, in de popmuziek.
0: Ze heeft, nee, het is een queen in de popmuziek, maar ze heeft wel de naam King. En Diana King met Shy Guy.

Caronte. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: Zeker in verzekeringen, Certas.
4: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
3: certas.be.
4: Certas, dat is CERTAS.
3: Bruisend Lommel.
2: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
3: Bruisendlommel.be.
2: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
5: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
1: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
7: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Uit 1992 deze verrassingsplaat van de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. En daarvoor nog die nieuwe van Take That en You're a Superstar. Je kreeg ook nog werk uit 85 van Level 42, Something About You. En uit de 90's nog Diana King en Shy Guy. Ja, over Take That gesproken, Peter. Je weet, ik zei het al, ze zijn begonnen in 1990. En dan is er zo even, en die zijn dan jaren doorgegaan, maar ja, het is even zo wat minder gegaan. En dan hebben ze een comeback gedaan. Ja, een comeback. Het was eigenlijk in de jaren, zoiets van 1995. Want dan is Robbie Williams er eigenlijk uit vertrokken. Ja. En er zijn er nog vertrokken, Peter, want blijkbaar schieten ze maar met drie meer over nu.
1: Ja. Dus de drie startende leden, laten we zeggen, die overblijven, die vandaag eigenlijk nog optreden, dat zijn Gary Barlow, hè? Dat is de belangrijkste songwriter en leadzanger van de groep. We hebben ook Mark Owen, populair lied natuurlijk, dat ook diverse solo-successen heeft gekend. Kennen we natuurlijk ook van zijn andere, laten we zeggen, projecten. En we hebben ook nog een andere, en dat is Donald. Dat is Howard Donald. En die begon vooral als danser en die zingt onder ook een andere Never Forget. Ja.
0: Ja, inderdaad. Dan nog een weetje over Robbie Williams. Ja. Ooit moest ooit onder andere genomen worden door de lijfarts van Prince. Ja. Want hij had verschillende nachten doorgebracht met het model Naomi Campbell. Een zeer grote hoeveelheden drank en drugs gebruikt, waardoor hij niet meer in staat was om op zijn benen te staan. Ja, een klein beetje.
1: Maar goed, aan de andere kant moeten we wel zeggen, ze zijn nu natuurlijk terug een beetje boven water gekomen.
0: Ja.
1: Het komt een beetje 1990 ongeveer, dan zijn ze begonnen. En je weet het, als er dan een groep is die natuurlijk 12 nummer 1 de hits gescoord heeft, dan moet daar natuurlijk een geschiedenis over geschreven worden. Hè. Dus er is een Netflix-documentaire verschenen dit jaar, voilà. Van 35-jarige geschiedenis van de band eigenlijk belicht. En daarmee zullen ze nog eens eventjes de studio zijn ingedoken, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut. Goed, en ik ging nou totaal nog iets anders vertellen.
1: Ja, je hebt nog iets anders, hè?
0: Ja, hoe komt het als je naar de radio luistert en je neemt de antenne vast dat je gekraak weg is en als je de antenne lost met je hand of je gaat er van verder weg, dat je terug gekraak op je radio krijgt? We hebben het dan wel over de FM-radio, niet over de DAB Plus radio, want wij zijn te ontvangen in DAB Plus, zowel als op FM en ook op web natuurlijk.
1: Laat
0: op web,
1: ons zeggen, kort gezegd de analoge lijn, want ik denk met
0: de analoge radio. Ja, absoluut. Ja. En hoe komt dat nu? Wel, omdat ons lichaam, als je de antenne vastneemt, gaat ook functioneren als goede, zeer goede antenne. Dat is eigenlijk de reden, omdat wij als een zeer goede, een soort van spoel, antenne gaan functioneren. En daardoor krijg je dus een betere ontvangst als je de antenne van jouw radio vastneemt. Het zou kunnen werken bij DAB Plus Radio. Je moet iets uitstellen als je op ons afstemt.
1: Goed, helemaal mee natuurlijk.
0: Ja. Ja, 1991 met Mylène Farmer en Désenchanté. Maar eerst de 80's in beter.
1: Ja, we gaan naar het gouden jaar 82 en dat met Santana en Hold On.

0: het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
3: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
4: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom! Are you
5: ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Zuster de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Zuster de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493-61-50-46.
7: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
8: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrol-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrol.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

0: Willy van Meijer met Déjà-Chanté uit het jaar 91. De vorige wat Santana met Hold On uit 82.
1: Inderdaad, maar niet Hold On voor ons, want wij blijven gewoon doorgaan, hè Peter hier. Ja. We gaan naar goede muziek, naar 1990 met Bette Midler en To Deserve You. En ook naar 2012 met Fun featuring Janelle Monáe. En dat met We Are Young. En de 80's in 1980 met Christopher Cross misschien. Maar alleszins, we gaan naar de 80's. 1982 met alweer een 5 klassieker. Het is zaterdag, Peter, dus
0: mag zeker bij.
1: We mogen absoluut, het mag.
0: Dixies, Midnight Runners en Come On, Eileen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Iets te melden. Reageer. App ons. 0496-8723-83. We zijn er voor jou. Jij en je FM Goud.

0: Iets na 11 gebeurde hier bij jou FM Goud Limburg met Blonden Die en dat met Call Me uit 1980. En we zijn weer vertrokken met de hits van Goud, uurtjes, nog, tenminste nog een uurtje lang, met naast mij Peter van Aalst.
1: En naast mij natuurlijk DJ Flo.
0: Ja, en Peter van Aalst, dankjewel. Die zeer goede muziek ook heeft meegebracht. En allemaal goede dingen. Trouwens, die Blondie, Peter, heb je iets met blondes of ben je meer voor... brunettes of zwart haar misschien, of een andere roze haar, of iets anders toch?
1: Het heeft allemaal
0: wit kan ook.
1: Het heeft allemaal zijn charmes.
0: Ja, oké. Okay. niet kieskeurig dan.
1: Maar dat valt dus hier op andere vlakken misschien.
0: Ah ja, of op andere plaatsen misschien. Hè. Ja.
1: Ja, kijk, ik ga niet verder zeggen. Gewoon. Straks ga je weer zeggen, je begint te blozen en je begint weer te zweten. Hè. Ja.
0: Ja, inderdaad. Goed, vertel eens Peter, goede muziek meegebracht.
1: Ja, allee, inderdaad, ik heb werk meegebracht van Roxette, ook nog Gilbert Montagnier, verder Bausa, Nathalie Imbruglia. Ja, je moet altijd opletten met die Nathalie.
0: Staat een fout in de lijst, Nathalie.
1: Is juist.
0: Het is niet Bausa, maar de Bausa. Ja.
1: Maar goed, ja. Ik heb ook nog wat werk van Eddie Brickell en The New Bohemians. Verder R.E.M., Fairground Attraction, Boyzone, Armin van Buuren met Josh Cumbie en ook nog Foreigner.
0: Amai, dat belooft. We gaan nu naar 2009. Al was het met deze 13 Seconds to Mars en Kings and Queens.

0: 30 Seconds to Mars met Kings and Queens uit 2009. De 4080's met Blondie en Call Me. Ja, ze mag mij ook wel bellen.
1: Ja, jou wel. Dus nu van je wel op blond. Allee, vooruit. Goed. Ja, maar jij zei het al dat je niet kieskeurig was, dus... Ja.
0: Niet qua blond, roos of wat is het? Nee, dat zeker niet. Nee.
1: Voilà, voilà. Goed, iemand die een andere haarkleur heeft, dat is Gilbert Montagnier, want die komt er straks aan met zijn Sunlight de Tropiek uit 1984. Nee, het is geen Sunlight zeep, maar wel een nummer. Mm-hmm. En ook nog nieuw werk van De Boza, tenminste met Magnetic. En we krijgen nog een verrassingsplaat van Nathalie Imbruglia. Maar alleszins, de 90's moeten blijven bestaan, Peter, en daar zorgt FM Goud voor. En jij ook.
0: Wij gaan naar het goudjaar 1995 deze keer, en dat met Roxette.

0: het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossaud Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
6: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
7: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats om de wereld rond te reizen bij de klimaatlezing van VRT-weerman Bram Verbrugge. Ontdek hoe het komt dat onze aarde veel te snel opwarmt, wat de gevolgen daarvan zijn, maar ook wat wij eraan kunnen doen. Verkrijg meer inzicht in de grote uitdagingen waarvoor we staan en verkrijg uw tickets via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Sheen Barefoot, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
0: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Nathalie Imbruglia, en dat met Torn was die verrassingsplaat uit 1997, voor nog nieuw werk van de Boza en Magnetic. Ongelooflijk plaatje dat echt goed scoort, hè, momenteel. Komt uit Denemarken trouwens, straks meer daarover. En uit 84 krijgen we nog Gilbert Montagné en Sunlight the Tropic en Roxette met Vulnerable. Goed, en ik ging jou wat vertellen over die de Boza, want het is helemaal, de mensen kennen het nog niet. En ja, het wordt overal nu gebruikt, op achtergrondnummertjes en weet ik veel wat allemaal. Hoe is het eigenlijk begonnen? Wel, het is het Noorse trio, een soort van house trio. Magnetic ontstond in een vakantiehuis aan de zee. Ondanks het zomerse geluid ontstond het nummer bij min 15 graden, Peter. Och, in een sneeuwstorm. Ja, Magnetic is zo ontstaan. De tekst draait om de onweerstaanbare klik tussen twee mensen. En Boza zegt zelf daarover: het gaat over dat heerlijke, intense gevoel wanneer je iemand ontmoet waar je gewoon niet omheen kunt. Voilà. Dus toen de Boza Magnetic op TikTok heeft gezet, had dat nummer op één dag al 1 miljoen views.
1: Ja, het is zelfs zo dat het op TikTok is geraakt voordat het uitgekomen is.
0: Voilà, en Magnetic bereikte de derde positie in Noorwegen, het thuisland van uiteraard de Boza.
1: En natuurlijk, ze noemen hun eigen muziek zelfs Scandi House. Dat is zo'n mix van house, disco en funk. Ja, en je kan er zo af en toe ietsje zo in horen. Want het maakt gebruik van die bekende sample uit Lady, Hear Me Tonight
0: inderdaad,
1: van Mojo.
0: Het is gebaseerd een beetje op heel veel van Lady van Mojo. En dat stukje, dat klein ding, piano zo, vind ik fantastisch erin. Maar goed, genoeg erover. We gaan straks naar 1992 met R.E.M. en Man on the Moon. Maar eerst ethisch werk.
1: Ja, en we gaan daarvoor even terug naar 86 met Eddie Brickell en New Bohemians met What I Am. I'm not aware.

0: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be. De Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.

0: Festium feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
1: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
2: Het Bloemenatelier van Kempelgreen, waar passie bloeit.
3: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
4: Van Kinrooy tot Kortersum, van Bochel tot Borgloon.

0: Hoor je hebben dat met Man on the Moon uit 92, de vorige wat etisch werd met Andy Brickell en de New Bohemians met What I Am.
1: Inderdaad, ja, on the moon. Ja, wanneer zal het nog... Er gebeurt veel op de maan, hè, tegenwoordig.
0: Ja,
1: meer dan dat wij zien, of dat wij weten eigenlijk.
0: De maan heeft zo, sinds de jaren 60, zo heel stilgelegen. Zo van, was een kolie maar rondzweven enzovoort. En nu ineens, boom, komen ze hier allemaal landen.
1: Wat ja, de maan stelt zich vragen, wat is dat hier eigenlijk allemaal? En die brul, wanneer gaat je een brul een keer opkuisen? Want de helft werkt hier al niet meer.
0: Ja, dat liet
1: gaat hier ook al een, ja, de maan denkt nu momenteel... Wat wordt dat hier? Een vuilnisbeeld zoals op de aarde? Ja, zo erg is het al. Ja. Enfin, goed. We gaan bijna ervan door, maar er staat nog wat goede muziek klaar uit 1996. Boyzone en Coming Home Now. Ook nog misschien nog Armin van Vuren. Maar al sinds volgende week zijn we terug, Peter, met een nieuwe editie op jouw zaterdagavond tussen 9 en middernacht. Met alweer heel wat leuke muziek.

0: installeren. En ga zeker eens kijken naar onze TikTok-pagina. Ja, want wij zitten er ook op met FM Goud helemaal. En je kan er alles over vinden. Maar goed, alweer goede muziek om eruit te gaan, Peter, uit de 80's.
1: We gaan naar het grote jaar 88 deze keer met Fairground Attraction en Perfect.
0: Ik zou zeggen, fijn weekend, fijne zaterdag en tot volgende week. See you. Bye bye.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.